helpen, maar je moet zelf willen. Wel kan hun dienst bewijzen, dat is alles wat ik vang. Zet weg nu die angst, ik wist het al, het is mijn dag vandaag. Geef mij nu je angst.